0: vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm. Hier, I will say,

0: Das ist der Farmer Miller in Frau Fifi.
1: Good morning, Frau Fifi. My name is Tema. Away, my sickness.
2: Komm, Mensa, die kann es wahr, voller Tubroikis.
3: Happy birthday.
4: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
5: On our social media pages, Facebook, Kofifi FM 97.2, Twitter, Kofifi FM _972, and on Instagram, Kofifi FM.
6: You like it tuned into Kofifi FM, now?
7: Go, go, and on the count of three,
6: be your mind is here, huh?

0: komen gaat. Maar ons gaan klaar is in no time. Maar dat is bijwerk.
1: Nee, maar wanneer gaan alle...
0: Woensdag.
1: Klaar maken.
0: Woensdag.
1: Woensdag. Zoals in en uit.
0: In en uit.
1: Zoals alle kom schrijf net. Is niet tijd zoals met die onderwijzers niet. En andere mensen schrijven en ciao. Nee, ik vraag.
0: Ja, laat het schrijven.
1: Dat is niet ciao erin. Nie.
0: Ja, dat is niet ciao erin. Schrijf ons gaan ciao verkopen. Maar ik heb niet mensen wat verkoop. Maar als je het er eens net schrijft en dan hulle 3-4 uur in loop.
1: Oh, is net is voor 4 uur?
0: Ik denk dat is 4 of 5 uur. Maar dat is een beetje lang, als 5 uur.
1: Ze schrijven. En
0: één? En één. Hulle begin gewoonlijk, hulle begin uit de klok en maken hulle klaar aan about 12.
1: 12 is 4 hours?
0: Ja, dan komen er nog een groep en maken hulle klaar voor de klok.
1: Oké. Nee, ik hoor je. Zoals eerste sessie en tweede sessie.
0: Ja, maar dat is baie werk, man. En donderdag moet ons al die tafels wat ons gaan leen het, terugvat waar ons het geleen het. 1800 tafels.
1: Waar zijn jullie die 1800?
0: In die klasse.
1: In die?
0: Klasse. Schoolklasse, die kinderse klasse.
1: In die kinderse klasse?
0: Ja, ons verander het in die saal. Die twee salen, koffie, daar hebben die aan een koffieshop. Ons is, ja.
1: Zwoel het zo, Novi Champion, het Jentjef, of...
0: Ik kan het niet verkopen, je weet maar zo aan tussen.
1: Oké, zo je champion.
0: Ik champion het, met mij... soldaten.
1: Met je soldaten. Hulle het hulle eie invigilators, ne?
0: Ja, hulle het hulle eie invigilators.
1: So, julle kry net die klas ready.
0: Kry die klas ready en die environment vir hulle goed. Good environment, make sure toilets are clean and all that.
1: Oh, en so, oh, okay. Okay. So, dat hulle moet hulle eie koffies kry, alles.
0: Hulle koffies kry, zonke.
1: Oh, okay. Nee, ik wil net geweten wat. Ik had gedacht, je is een beetje...
0: Joseph, ik rustig, ik denk aan rust als ik dood is.
1: Nee, ik wil net eigenlijk geweten, want ik had gedacht, really seriously...
0: Je weet, als ik niks zou doen, zal ik naar jou terugkomen en je heel dag iets helpen.
1: Ja, nee, ik had gedacht, je doet dit. Nee. Maar je is een liefdevolle mens, daarom heb ik het zo in mijn hart gevoel om strijd liefde toe te gaan. Ik heb veel lekker goed gespeeld. Mm. Ik heb gestart met Dramatics, I'm in Love. Toen speel ik je nog een Dramatics, Fall in Love, Lady Love. Toen speel ik je Whispers, Love is Where You Find It, Touch of Class, Love Me Tonight. Het is een classical song, hè? Lekker ding. Mm. Toen speel ik je Eric Gable, Sensuous Lover. Toen speel ik jou Kashif. En daar zei Kashif is met Dionne Warwick also. Reservations for Two. Nee, Kashif is Disney. Disney met wat ze nemen. Disney met... Ik ga je nou zeggen met wie is Kashif. Ik ga je nou zeggen. Ga je nou wat een second zeggen met wie is Kashif daar. Maar ik denk dat met die met... Ja, is met my Love Changes near Reservations for Two is what's the name is Dionne Warwick. Met Kashif. En ik wil net kijken met wie is Kashif is on Love Changes. Dan take a few Love Won't Let Me Wait gespeeld. Classical ene. Is niet die normal Dramatics dat ik veel gespeeld heb op die andere ones. Ik heb die Seal version gespeeld. Wat van Soul toegevat was. Dus een lekker dingetje wat Seal net Soul doen. Maar ik wil nu kijken voor jou. Van die Watson. Want ik weet. Ik wil net kijken met Wiska Schief. Ik wil lekker dingetje dat ik het. Ik wil net kijken. Maar je zei dat je een lekker dag gehad.
0: Ja, nee, ik heb niet zo hard gewerkt als die andere daar niet. gister was, zondag was mijn paniekdag. Maar die paniek het afgegaan. Vandaag was het een beetje at ease, because het was niet zo hectiek. Nie. Ja, en morgen gaan ons weer beginnen. Hectiek wordt. Morgen en woensdag. Because hij is die twee laatste daar. Which is gonna kill us. But it's okay. Je weet wel om te zelf. Het is een ding wat de mens moet doen om te zelf. Ja. En het is maar net alle mensen. Ik heb een vraag wat ik wil vragen. Als het moeilijk is aan mensen. Als het zo die tijd is nou dat ons zo fout enzovoort. Wat denk jij? Denk jij dat onze jong mensen moet aanmoedigen op de fout? Of zeg ons, ach, ons is nou achter, ons kan niet weer mensen aanmoedigen om te voten. Because ons het jong mensen wat nou niet klaargemaakt het met school, wat 18 jaar is en 19. Hoe aanmoedig je om te voten? Wat mag je met wel aanmoedigen om te voten? Because hij is die dingen wat ons met onze jong mensen leert.
1: On, onze jong mensen het een tendensie waar alle net hulle eie ding doen, Juma. Hulle wil nie en jy gaan 'n probleem hê. Jy gaan 'n probleem hê. As jy hulle nie gaan aanmoedig om te vote nie. Wie hoekom moet jy hulle aanmoedig om te vote? Jy moet hulle aanmoedig om te vote because hulle maak dinge maar nie reg is in die land because hulle wil nie vote nie. En die ou mense vote en die ou mense is vastgevang in
0: hulle ou goede
1: en hulle ou dinge so en is 'n nuwe tyd nou en ons nodig regtig serieus die Juma 'n sterk government wie hoekom want alles is net deur mekaar hoor.
0: Ja, waarheid.
1: Alles is net what's the name is dier mekaar really seriously
0: en die dink die steeds as jy dat die meeste mense op in Latin in Suid-Afrika is jong mense en 60% van hulle wil vote nie en dan eindig ons op met ons wat ou onze oupaties nog en onze oupaties geloof dan vote ons dan wen hulle. So as ons as jong mense kan besluit om te vote, dan denk ek ons sal changes kom. Ek het altyd in die jeug gesê, as eendag al die jong, net jong mense, almal wat onder 35 is, was ons stel 1, 2, 3 en jump in die lig en ons sal die wereld skud.
1: Ek is bly jy vra dat ons moet hulle aanmoedig. Ons moet hulle nie sê vir wie om te vote nie.
0: Ja.
1: Ons moet hulle net aanmoedig. Ek sal my kinders ook aanmoedig. Hulle moet vote. Hulle moet vote.
0: Ek dink aan die rede kom ek jy vra die, om te sê, dis ook kom ek die vra is 'n story van baie keer dink hulle vote is maar net omdat jy moet net 'n party vote. Ek dink ons nodig om hulle te sê wat die rede wat jy moet vote vir iemand.
1: Ja, jy moet hulle kans gee om te dink vir hulle self. Ja. Sê, dat's different players wat gaan praat oor wat hulle wil doen vir die mense going forward. En jy moet hulle ook history gee van die ou leiers, want as leiers wat net praat en niks doen nie, hulle praat elke jaar in en jaar uit en ons moet hy doen. Ek het gekyk Naasland werk gedoen is Melissa Morgan is Mosiene do me baby like you never done before you can
0: yeah.
1: Is jou goed te sy, out of town. Out of town.
0: And swinging so in your head.
1: Don Maitman.
0: Yeah.
1: Tea parties.
0: Don Maitman yeah. And pop center.
1: Yeah. Jy het lekker aangegaan.
0: Ja.
1: Maar as ek het veel lekker goed gespeel, ek moet daar, ek het moed gekyk het en net seker gemaakt, want ek was bietjie confused met reservations for two, en ek was met love changes.
0: Ja.
1: Is twee different things. Reservations for two is same met Dionne Warwick.
0: Ja. Ek denk daar is hier by jou jou dubbel lene geworden. Because your mind...
1: Ek luister baie die reservations for two en love changes nie so baie nie, maar ek speel love changes. Ek is mos a liefde voor.
0: Is a romantisch ou, ne?
1: Ek baie romantisch.
0: Joseph, laat ons met die muziek gee. Laat ons nie so baie praat, sal weer kom net. Ek weet hulle geniet ons geselskap, maar laat ons ook muziek gee op die selde tyd.
1: Dat is recht.

0: You tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, when all began. Those of you that have just joined me, and I'm Jakes, it's The Junction. Lovely, lovely evening it is. Last song, beautiful song by Byron Woods. I think The Spinners also does this song.
1: I think, yeah.
0: Yeah, The Spinners
1: I
0: also.
1: I thought it's The Spinners.
0: Yeah, it's Byron Woods. It's Byron Woods. Byron Woods does gospel also, eh?
1: Oh.
0: Yeah, you must just go. You must go and Google Loor.
1: Ik zal hem gaan loer.
0: Je gaat Google Loor om jezelf zien. Byron Woods does beautiful, beautiful gospel also. Mm. He's like BB and CeCe Winans do really good soul music and also gospel music. Lekker, lekker dingetjes. Wat hij doen het goed, ne? He'll never love you like I do. It's a Spinner song. Beautiful, beautiful, done by Byron Woods. Also, Sam D's Love Calls, beautiful one. And Where the Spinners, I'll Be Around. And the OJ's, Now That We Found Love. What are we going to do with it? Ek het gesien, jy het bietjie opgeprikkel toe ek het gespeel. Ek het gesien, jy was in prickelicious mode.
1: Jy het my teruggevat.
0: Jy is stout te groot, man. Hoor.
1: Ja, hy het my teruggevat nou, Joseph. Ek het my net gedink aan my tee.
0: Jy is stout te groot, man.
1: Kijk ons het, as jy moet sê.
0: Jy het ook diep gekyk, ne?
1: Bra, jy moet.
0: Jy het baie diep gekyk. Jy het baie ver gekyk.
1: Kijk, my broer, as ons het die TV's gehad.
0: Jy was onbeskof.
1: Nee, Joseph. Ek was nooit onbeskof, nie. Hij was niet geslaap, ja.
0: Nee, je kan het niet geslaap, broer. Nu was om beskof. Hoe kan je het niet geslaap, broer?
1: Hij was niet om beskof, nee.
0: Je was ook, je toch gaan loer bij die hol, ne?
1: Nee.
0: En je gaat loer bij die hol.
1: Je moet, dat is een plek waar je moet weer. Je moet daar niet staan, je moet dan met me toe gaan. Je kan maar zeggen, voordat die.
0: Dan gaan loer je.
1: Mijn pop zijn tegen je over de fans gesprongen.
0: Bob Center.
1: Ja, hy oor die fans gespeel.
0: En hy oor die fans gespeel.
1: Ja, want Bob Center se deur het oopgeblee en hulle moes by die hek vir jou gewag dat jy nie inkom. Dan spring jy oor.
0: Dan spring jy oor die fans.
1: Jy gaan eerst in die kretje, na die kretje in Bob Center. Dan kan kyk jy, dan sê, hulle moes hy groot venster in, so jy daar oor fans. So ons het school, so school geloop om te dans. As hulle nie daar, as hulle
0: maar jy het gaan loer.
1: As hulle nie snaaks is, dan maak hulle die curtains toe, as hulle wel snaaks is.
0: Maar wees nou, jy moet nou net eerlijk wees.
1: Ek vraag is wat te loer.
0: Nee, jy moet eerlijk is. Het jy die dans gekyk of jy iets extra gekyk? Jy kan net sê extra, of net die dans en extra.
1: Kijk, toe ek jong was, het ek, dat paar goede, ek het gelijk om te dans, ek het sokker gelijk, ek het volleybal gelijk.
0: Nee, maar as jy gaan kyk
1: het. En het ek gaan hardloop. So as ek gaan kyk het, het ek gaan kyk, moes gaan kyk, hoe dan die mensen, kijk, als je auto's toe gaan en die medie krijgen, je moet je voetjes kunnen gooien, bro.
0: Je hebt niet extra's gekeken.
1: Nee, ik heb niet extra's gekeken. Ik was dom en dying. Ik heb net gekeken.
0: Ai, ai, ai. Ik geloof je niet.
1: Ik zei voor jou.
0: Ik geloof je niet.
1: Ik zei voor jou. Ik was vreemd.
0: Je kan niet voor 4 uur zitten en dan kijk je naar de dans, mensen.
1: Het moet zo.
0: Oké, okay, wat heb je gekeken in die dans? Het is koenen of.
1: Die weeën gaan dieper. Koelen beweeg.
0: Nee, het is koenen gekeken of dieper.
1: Nee, ik heb de movement gekeken. Ik heb die beweging gekeken. Ik heb geleerd om te dansen. Want jy het geweet dat jy oud is toegang en jy kan nie.
0: Verloor.
1: Jy kan nie om
0: mee. Ek verloor by jou.
1: Oeh.
0: So jy was, jy het nie gevoel in te gehet nie.
1: Ek het nog nie die gedevelop nie. Ek sal nie sê, ek het nie gevoel. Moet jy sê, net toe sê, dink ek was een robot.
0: Nee. Jy het nie gevoel. Nee, ek vraag maar net.
1: Ek sê, jy moest net.
0: Ek lijk jou uitvraag.
1: Jy moet uitvraag, so dit is lekker. Nou hoor, ons vraag ons mekaar uit. Hier vrouw, een dag vraag jy vir my, ek vraag vir jou die ander dag. So, vandag is jou dag om my te vraag.
0: Ek kan nie sê, maar ek gloe jou nie om Jakes.
1: Ek kan nie sê, ek het die gevoelens gehad.
0: Ah, om Jakes. Jy ken nie vir, jy ken nie vir alle ure nie.
1: Nou was die ander dag was groot mense.
0: Wat sê?
1: Ja, altyd, jy was altyd groot mense, moet jou sê. Wat lang arms gedoen het, die muziek geluister wat jy nou maak.
0: Maar jou gevoelens oor is mos different.
1: Nee, ek het net een medie gehad, een groot medie, en ek wonder lewe sê nog.
0: Wie, wat kan ek sê? wie wat? Ek is nou eerlik met jou. Daar moet een oosoen was in jou leven. Was daar oosoen in jou leven?
1: Oosoen. Verdeelik daar die vir my a little bit meer op het.
0: Hier was my kling en jy te groot vroeg soen as ek straight met jou is. A oosoen.
1: Nee, ek nog nie.
0: Dit nog nie? Hy het jy nie gelewe nie.
1: Even vandag. Nee, ek weet, jy ken ons, hulle het ons gehou in sy koppe, en speel met ons wange, en soen hulle op die wangekies. Om my lange te vang het ek nog nie. Ek het nog nie een lange gevang in krippen op die grond sit nie, nee, nog nie.
0: Nee, ek vraag my net.
1: Ek was die eindelijk die gelukkigste oons wat een oosoen gekreed het nie. Hulle het my gelijk, maar ek het nie tot daar gegaan nie.
0: Nee, dan had jy nie gelewe nie.
1: Ja, nee.
0: Dan jy baie stil lewe gehet.
1: Wat is lewe? Om aan te vang?
0: Dan het jy nooit na een soen nie gaan slaap nie. In jou lewe.
1: Ek sal nou 20 kinders gehad het. Jy moet dan ook was een moslim, ne?
0: Ja.
1: En moslim speel nie, bro. Ek sal 20 kinders gehad het.
0: Nee, ek vraag my net. Ek vraag my net.
1: Ek sê my net, ek sal van my obote het 15 kinders. En dan gaan nie om dat mensje nie.
0: So jy sê het baie oosoene gehad?
1: Nee, ek het die oosoene.
0: Nee, hey.
1: Ja.
0: Hey.
1: Nie 15 van een vrouw af, hoor.
0: Nee, ek weet, jy kan nooit 15 het van een vrouw af. Nee, ek vraag maar net, ek is maar net nieuwsgierig om Jakes.
1: Nee, ek antwoord maar net die vraag. Ek was een soet sien wat baie stout was. Ek was nie oor vrouw mensen, nie mensje zeg. Ek het geloof, soos ek gesê, sokker en dans en volleybal en hardloop. Hy was my sport, wat my in die ding uitgehou het.
0: Hoe is jou oor? So jou oor was kieskeerig?
1: Wat my nie benefit het, ek nie gevat nie.
0: Jy het blind geword vir dit. Blind geword vir dit. Nee, ek hoor jou. Ek vraag my net.
1: As ek gaan sê, op wat sy ouderdom het ek begin date, jy gaan my nie geloof nie.
0: Op wat sy ouderdom het gedate?
1: 28.
0: 28. Ja, dat was normaliteit. Dit was normaliteit, dit is nie, was nie so wat se naam nie, because kyk, jy dit lees, hy dit het jy lees, baie lang gevat, voor jy rechtig kon reggedeed het, sien jy, die groot mens het altyd gevoel, die met oor 21 is, ne,
1: ja.
0: Dat jy, as jy, wat een baie nice ding was, so, dit het vir ons meer kans gegee om stoute oor te het en stoute teie.
1: Ja.
0: Stoute oor en stoute teie. So dit meen, ons het baie poppeisie gespeel.
1: Ja. So jy was daddy 90%. Daddy Joseph?
0: Nee, ek was altyd die kind.
1: So jy was kort, daai ouer
0: was. Ek was altyd die kind. Ek het min kans gekry om daddy te wees.
1: Poppe Isi het een speel, ja, hy was my favorite. En wegsteek, wat op hulle dat ons het
0: Sitosi.
1: Sitosi geroep, hy is die woord wat hy gesoek het. En Sitosi word nie in die dag gespeeld, nie?
0: In die aanten.
1: Word 5 o'clock gespeeld.
0: Nee, na 5 is het donker. Ja,
1: hy begin mis 5 o'clock, en soos mis eerste inese in. As die ouwers vergeet ons, dan dit 6 o'clock, 7 o'clock. 8 o'clock word jy geroep, in huis in geroep.
0: Ja, na 7 het hulle gewoonlik in huis in geroep, na 7.
1: Nee, 8 o'clock is mis vrijdag.
0: Oh ja. Ja, vrijdag was, vrijdag het hulle nie gewaar, because die maat geld gekry van die pa's wages, het met hom koffert, hy is toegekom, en die pa was dronk, so ons ken aangegaan, pa was halte van die tijd, lekker dronk, of dies wat, ons het twee type paans geet, die dovelaars, en dies wat dronk is, so die ander een het gaan dovel, dan kom hy weer met die story, was geroof.
1: Alles het ons die geld eerst gebring, dan stuur hulle om vlees te gaan koop, en kom hy eerst
0: sondag terug,
1: met die vlees. nou vraag je om nou regel. En die vlees nie al geëxpire nie. Nee, jy het nooit die vlees gekoop. Die vlees is de zondag gekoop.
0: Maar sien jy in al onze stultigheid was aan liefde?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk. Mijn time en met, zoals ik al gezegd, Joseph. Mijn topie, als je bij mijn huis komt, ne, het eerste geluister wat is je klacht over zijn kind. Hij wil eerst luister wat hij, hij roept ons in, dan zit ons, dan luister hij wat hij zegt, dan zegt ons moet verdelen. En die andere dag zei, als je liegt en ik vind het na 3 dagen het gelieg, dan slaat ik je voor die dag, voor vandaag, en dan gaan we gewoon weer naar die ook slaat. Zo je gaat 3 keer pak slaag krijgen. Zo je moet op die dag die waarheid praten.
0: Wat een goeie ding was, ne?
1: En hij het uit. Kijk, hij het onze kant gevat, maar hij wil gehoor het van al twee kanten.
0: Het jy al gesteel?
1: Ik ben wel baie keer, Joseph.
0: Ik vraag het. Hij
1: was een happy dief.
0: Ja, ik vraag net.
1: Hij gaat me niet lachen, hij was een happy dief.
0: Je hebt ook al kost gesteel, ne?
1: Kost gesteel.
0: Ik heb baie kost gesteel.
1: Geld gesteel. Bicycles gesteel.
0: Ik heb al baie kos gesteel. Ik heb gelijk om kos te steel. Nee. Bij mijn oma. En die mensen wat kijk, hulle het ons opgeskip.
1: Ja.
0: Hulle het ons opgeskip. Die nee, dan die wat laat kom. Dan sit hulle ons het ons hy welcome to Overs gehad.
1: Ja,
0: die stoel wat hier is en haar waar boos is die plek.
1: Is die
0: nee, die oh, stoel... Die avond was onder. Nee, daar boos die sharp spot, man.
1: Ja,
0: die kos. Nee, man. Je waar die kos. Boe, die kos. Okay. Is die sharp spot voor ja. Die kos. Die oon was mos onder. Maar het kijk, die kos het niet bij je gauw koud geworden. Want je hebt ons daar boe gesit. Want die stoof was mos altijd aan. Hulle het mos die stoof. Kijk, as hulle om in die anten... As jy hom gestook sit met kolen, dan moet die kolen klaarbrand. Ja. Dan, en het gewoonlik hier na 9 klok klaargebrand. Want hy was nog, wie wat nie, dat is nog vonkong kolen nie.
1: Ja, praat maar.
0: Is vonkong kolen, because hy kolen het lang gebrand nie. En die hout ook.
1: Maar nou, by ons ook nou, Joseph, my time aan ons, die stoof is, die kolen stoof gesê het. Ons het om, my ma het sês met om 6 klok, 4 klok, en sê, so as sy kom, dan is die stoof mos lekker warm.
0: Ja.
1: Dan kook sy, kom ons van nou werk af, en kook sy.
0: Ja.
1: So, 7 o'clock, dan stook sy ons om weer met kool. En hy dan brand die hele uit.
0: Lekker, ne?
1: Ja, winter, somer, is kom uit in Bersal, wil jy nie.
0: Is lekker, ne?
1: Is lekker.
0: Nee, ik...
1: So, wat is jy eindelijk gelijk stil? Wat was jou favoriet?
0: Ek. Daarom weet ik niet weer nog zo bij vlees, want ik het bij je vlees al gesteel.
1: Zo, jij was de kat.
0: Ja, ik het. Want die zin, als ze ons opgeskip het,
1: ja.
0: Nee, dan hulle, vooral als het steek is, hulle het een klinkstukjes gesneden. En geel jou 2 of 3 klinkstukjes, verstaan je wat, meneer? En ik altijd zo 1 of 2 stukjes geslat. Ek slaat die een hier, ek slaat die een na, ek slaat die een na, because ek het my meisjes groot geword, en hulle kom laat, hulle het gejol, hulle kom laat, en dan is hulle warm gesoen, hulle kiek ook nie in die kost nie, we sien nie, en ek geëet, ek het lekker geëet, jong.
1: Ek het nou weer ander veel maniere gehad, Joseph, soas ons, as ek by die huis kom, so 9 o'clock, en jy nog geëet, ek slaat my plek, en dan is jou plek daar, as ek slaat om ook.
0: En ek het melk gesteel in die oogend en juice, because Clover het moest by die Lanies.
1: Ja.
0: Die Lanies het net so oorkan die straat by ons geblei, ne?
1: Dan
0: het hom hier voor die huis gelos. Hulle het hom hier voor die huis gelos. En ek het baie melk gesteel in juice. En dat was lekker juice, hoor.
1: Nee,
0: en ons het nie geld. Ja, het is groot. En ek het ook gaan steel by die winkels. As die bakker kom, hulle het moest die brood voor die winkel gelos.
1: Ja, dan reële.
0: Ja, dan reële. Dan check jy waar sy maar poise, dan gaan jy dan... Je
1: vader, hij loof.
0: Ja.
1: Ik en mijn broer het altijd hij gedaan. Als hij niet met die mapoeza gaan praten, dan ga ik. Maar een van ons moet die mapoeza bezig
0: houden. Ja.
1: Om die brood te vat. En die melkstory, En nou, ek dink die mense het ons gesien, hulle het ons net, oh, jammer
0: gekregen. Nee, hulle het nie camera's uit dit geet nie, hulle het geslaap, hulle het gesê, ah, die kaffers, hulle sal nie daar kom nie, hulle is bang vir ons, verstaan jy, ja. Ek het gaan tap, jong, ek het gaan tap, en gaan ek nie, ek denk so, en, wie, jy weet ons het van Western af, Zulek toegeloop, ons het geloop, en nou die mense so lei,
1: ja.
0: Ons het geloop en loop ons, en soos ons loop en steel ons, en stap.
1: Ek het aan bicycles gaan tap in Lensen. Dink, oupak, sê was een oupak. Dan gaan ek daar in extension 1 in Lensen, gaan tap ons bicycles. Ons het aan ene deel toe geloop ook, dit was mys plaas. Dan gaan melk ons die beeste daar, en kom ons met melk en pakkies in. En dan kom ons dier en doen ons melkzakjes en goed en dan loop ons dier. Ons het ons self prepare met die 2 liters om te sê, ons gaan plaas doen ook. Ons het geloop. Loop was vir ons gezond. Vandaag sal hy tegens wil nie in shop rij toe loop nie. Van hulle wil het Uber rij. En wat het jy nog gesteeld toe jy jong was?
0: En ek het baie getap, ek het my oma's sweets altyd gesteel, ek het a vrot gesteel, sy like my chef, ja. En ek het a chefspot geken, en sy chocolates gelijk, ek steel, ek het hy chocolates gelijk, maar jy sien, die tyd toet hulle nog die chocolates, jy ken die chocolates met die normal chocolates, wat jy in die pakkie gekoop het, wat ja. Nie, is nie soos die whole nuts, nie. En ek het a goede getap, jong.
1: Daar was een winkel in Adabu ons. Die ouwse naam was Talo. O, Lorenz eindelijk ons het om Talo geroep. Jo, as ons in die winkel in gaan, ne? As het gesteel uit moos. Ek ken al die bankies gehad, en wees hulle moos die venster aan, wees hulle moos die suites, ne?
0: Mm-hmm.
1: En die suites. So, ons het as jy wil steel by Talo, dan stuur jy vir Talo achter en om iets te gaan haal achter. As hy terugkom aan my jou gevat, hy ken jy koop iets wat achter is, nie voor by die toonbank.
0: Mm-hmm.
1: So dan gaan jy en sê vir hom, ons soek paraffien. So hy sal paraffien gaan ingooi vir jou.
0: Mm-hmm.
1: So, ons het die paraffien by ons huis gebrek, maar ek sal na jou maas huis toe gaan vraag vir jou, maar soek dan nie paraffien nie, en stuur hulle my om paraffien te gaan koop, en na die dan gaan koop en stuur ons vir Talo achter en toe. Om Talo gaan koop, dan gaan hulle paraffien achter. As die paraffien gaan haal, dan klap ons die suits en goed, die krips en zonke.
0: So hulle was bezig. Nee man, ons is was lekker kinders. Nie om beskof nie, ons was net baie bezig. Ons was bezige kinders. Het was soet ook, ons het geluister na groot mense.
1: Ja, hulle het ons gestuur.
0: Ja.
1: As jy nie die story ken van een spoegel op die grond, as jy moet terugkom en voor hy spoegel.
0: Ek ken die story, die ene ken, ek weet nie wie sie, wat sê na Joe, ons het die, kennepie geroep, wat, ek weet nie wat sê hulle, wat het hulle kennepie geroep.
1: Ek denk dat hy sweets.
0: Nee, ek weet nie, as nie die sweets nie, as iets, verdedelik ons net wat meen julle met julle die canopy geroep. Ek wil net, want ons het oor hele paar goede gepraat nou, en ons weet nou nie eintlik nie wat word gemeen met hy nie. Mans as lekker is toe te leid is, nie.
1: Ja, het aangegaan hoor. Jo, laat ons hulle muziek uit en verdedelik vir ons canopy. Listen to you have to listen to Kofifi. Ons is hier in die lekker stasie op die oomblik. Had jy WhatsApp wil doen, if you want to send a WhatsApp, send on 079-468-5183. As Joe en Jakes en om Joe. Ons is nie gang, is ons geheel alles wat ons groot geraak het meer.
0: My stem is aan so sag en alles en jong, nu kom sy oom Joe. Sê Joey.
1: Laat ons speel muziek, shall we?